0: So, nu zeg ik van een niet goede nacht. We kunnen ons een pulletje drinken hoor, in gezellige ronde. En dan zeg ik, zus, bis dit jaar, goed gaan.
1: Goed gaan.
2: Ik zit morgens in het venster. Heb mijn pot met koffie. En ik stop mijn piep met tabak.